0: Veronica. Met het nieuws. Het is 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn 3 protesten aangekondigd, eentje van het Sidi en 2 van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranje-leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien.
3: Oranje fans.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel. Let's
9: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. De voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: De beste muziek aller tijden.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Het is zaterdag, dus met volle bak naar FOMAR. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
18: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. De veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het Veronica weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien.
24: Peter, dankjewel. Dan Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Momenteel gelukkig nog maar 1 vertraging gemeld. Die staat op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen-Oost en het AMC ziekenhuis. 10 minuutjes.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
27: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
28: Thuisin, mooi wonen.
29: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
31: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Lekker lezen op vakantie. Kessie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
32: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
33: Gun jezelf ruimte. Weg.
0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Radio Veronica.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Je bent welkom. Veronica. Veronica. Radio Veronica.
0: Join the club.

The Stones. Een Undercover of the Night op Radio Veronica. Een hele goede morgen. Daarvoor nog gehakt aan de Menink. Het regent zonnestralen. Thomas Hekker hier op de plek van Ferry Omen. Want Ferry is lekker vrij. Hij is vakantie aan het vieren. Dus mag ik donneurs waarnemen. Vorig weekend zat ik er ook. Morgen zit ik er weer. Dus je moet het toch even in de weekendochtend tot 10 uur met mij doen. En de allerbeste muziek aller tijden natuurlijk. Ik heb een behoorlijke line-up staan. Elvis Presley ga ik zo meteen draaien. Maar wel in een remix. Steve Miller Band is er ook. Shawn Mendes, Dan Harper. Nou goed, er komt genoeg voorbij. Tot dusver wat ik ga draaien. Wat ben jij aan het doen? Je mag hem eventjes laten weten via de Radio Veronica. Ik vind zo vroeg in de ochtend toch altijd wel gewoon leuk en interessant om even te weten. Liefst met een fotootje erbij. Ik kreeg al eentje van Jochem de Boer binnen. Die zit met een chocomel of een thee met melk of zo, denk ik. Lekker buiten al in de tuin. Nou, heerlijk zeg. Goed, laten we je horen via de Veronica. Dit is Revenant.

Steve Miliband. De Joker op Radio Veronica. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend, 6 juni, 7:50 op de ochtend. En ik zei het net, je mag even present melden via de app als je daar zin in hebt. Dus behoefte aan hebt. Er zijn behoorlijk wat mensen die het eigenlijk moeite voor hebben gedaan. Zo hoorde ik zojuist ook van Jochem, waarvan ik dacht dat hij misschien wel aan de chocomelk of aan de thee met melk zat. Gewoon koffie bleek te zijn op de foto. Een fors bakje moet ik wel zeggen hoor, Jochem. Cheers to that. Nicolette die gaat zo naar het werk en doet vanavond haar boodschappen. Jasper die zegt, ik ben op weg naar Oekraïne met de auto. Zojuist vertrokken, nog 1900 kilometer te gaan. Gaat spullen brengen. Nou, Jasper rij je ontzettend voorzichtig, zou ik zeggen. Johan is treinen aan het repareren. Nou, we gaan nog even door. Ik zie een appje binnenkomen aan het werk in een stalen fabriek. Jody Gelsing met een selfie erbij. Ah ja, die is hard aan het werken. En vroeg ook al op deze zaterdagochtend eigenlijk. Maar goed, het werk moet gedaan worden. Het gaat niet vanzelf. Hollander Junkie XL, je hoort hem nu met zijn interpretatie van Elvis Presley. Hij woont in Amerika, maar hij maakt nog veel meer muziek dan dit. En ik denk dat je het niet op kan noemen wat het allemaal is. Maar het zit in de grootste Hollywood films. Hij componeert al die muziekstukken. Ja, super gaaf. Het is de zaterdagochtend van Radio Veronica, dus Elvis.

0: op de zaterdagochtend. Zometeen muziek van onder andere Dan Hartman en Robbie Williams.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
0: Veronica Weerbericht. Vandaag is het bewolkt. In de ochtend is het nog op veel plaatsen droog. Vanuit het zuidwesten trekt later een regengebied over. Met eerst alleen wat lichte regen. Maar later vandaag zal het steeds harder gaan regenen. Het wordt 19 graden met een vlagerige wind. En in de avond gaat het aan de kust hard waaien. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertragingen. Wel een flitser gemeld. Die staat op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer hectometerpaaltje 97.8.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Thomas Hekker.
9: Met

0: Yes, There's Nothing Holding Me Back op Radio Veronica. Daarvoor nog R.E.M. en Man on the Moon.
1: Het Radio Veronica Café.
0: Zeker, het zit eraan te komen. Potverdikkie, hey. Morgen over een week. Dat klinkt dan ineens toch best wel heel erg dichtbij, hè? Dan is het 14 juni. En dan is het niet alleen mijn verjaardag, maar openen ook de deuren van ons Radio Veronica Café. Tenminste, de eerste keer dan. Want het is op 14, 20 en 25 juni. Oftewel, tijdens de wedstrijden van een Nederlands elftal. Die hebben we van de week nog uitgezwaaid. Goed, wil je erbij zijn? Dat wil je, geloof mij. Dan kan je aanmelden via radioveronica.nl. Word je uitgekozen? Dan ben je welkom met vrienden en al in ons café. Er zijn niet alleen Wout en Frank voor de middagshow, maar ook Frans Duits, Django Wagner, Samuel Welten. Even serieus, de hele line-up. En je maakt als teamcaptain ook nog eens kans op een verzorgde reis naar Curaçao. Heerlijk zeg.

Robbie Williams, Supreme op Radio Veronica. De man die tussen zijn platen door op een concert zo verschrikkelijk veel praat... dat je eigenlijk nog verbaast dat zijn PowerPoint-clicker in zijn zak blijft. Ik maak geen gein. Wat een verhaal. Super gaaf voor die anekdotes, maar mij iets too much wat dat betreft. Zo meteen achter muziek van

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Tio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
19: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
20: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie. maar je moet gewoon je boek houden.
21: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het kansrijk adviseren van leerlingen in groep 8 van de basisschool werkt niet, meldt nu.nl. Bij twijfel krijgen 8e groepers vaak een hoger schooladvies dan ze daadwerkelijk aankunnen. Als blijkt dat het niveau te hoog is, moeten ze worden teruggezet. En dat levert scholen vaak problemen op. In Rotterdam-Delfshaven is een voetganger omgekomen door een ongeluk met een tram. De man of vrouw kwam gisteravond laat onder de tram terecht en overleefde dat niet. De straat was een tijd lang dicht voor onderzoek en de politie is nog op zoek naar getuigen die meer over het ongeluk kunnen vertellen. Er zijn hier weer steeds meer plofkraken. Vorig jaar gebeurde het maar een paar keer, maar sinds Duitsland meer maatregelen heeft genomen, komen de plofkrakers terug, schrijft de Telegraaf. Dit jaar waren er al 20 kraken. De laatste was vannacht op een geldautomaat in Vlaardingen. Daar zijn huizen ontruimd en is veel schade. En in Kerkrade is een auto vannacht de zijkant van een huis binnengereden. De twee inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Op beelden is te zien dat de auto een raam eruit heeft gereden. De politie onderzoekt de oorzaak. Dan het Veronica weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien.
26: Peter, dankjewel. Radio Veronica VK verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel één vertraging gemeld op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen-Oost en het AMC ziekenhuis. Kwartiertje vertraging, verbindingsweg is daar afgesloten. En een flitser gemeld. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer zelf. Hectometerpaaltje 97,8. Even oppassen.
27: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
28: Jij bent mijn kampioen.
29: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
30: Welkom in Afrika!
29: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
31: Elf!
32: GWC!
31: Elf!
32: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
33: Laten we het proeven!
32: Opdrachten uitvoeren.
34: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
32: Maar wie het best integreert...
35: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
32: ...wordt tot ere Himba gekroond.
36: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
37: Tickets to the tribes!
32: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
38: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
39: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
40: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
41: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
42: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
43: Get ready for the OG.
44: All y'all bitches wanna look like me.
45: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
46: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
47: Boekhouden leuk?
48: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
49: Persoonlijk waar het telt.
48: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
50: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
0: Peugeot.
1: Radio Veronica.

Golden Streets op Radio Veronica. En daarvoor nog de persmoot en Just Can't Get Enough. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend, 6 juni. Het is 12 over 8. Thomas Hekker hier op de plek van Ferry Omen. Die is lekker aan het genieten van een heerlijke vakantie. Volgende week is hij er ook nog niet. En die week erop, dan zou hij er, als het goed is, weer moeten zijn. Goed, zaterdagochtend 6 juni. Wat staat er vandaag te gebeuren? Nou, de Pride in Utrecht barst vandaag los. 1 uur 's middags gaat het gebeuren. Ik zag net het weerbericht. Dat ziet er niet heel positief uit. Maar goed, het is op het water. De grachten van de binnenstad zullen volstaan met mensen. Dus nee, goed. Fijne viering, zou ik zeggen, als je erbij bent. Het is ook de dag dat is aangebroken dat Kanye West, of nou, dat zeggen we eigenlijk niet meer, niet geheel onomstreden in het Gelredome staat vanavond. Ook hier hoop ik eigenlijk gewoon het allerbeste dat het voor iedereen een gezellige avond mag worden. En mocht je nou denken, ik hoor dat het slecht weer is, ik wil binnenblijven. Nou, een goed excuus is ervoor de Grand Prix van Monaco. Die gaat dit weekend rijden, of tenminste gisteren waren al de eerste 2 vrije trainingen. Straks de derde vrije training om 12:30 en de kwalificatie vanmiddag om 16:00. En dan morgen tussen 3 en 5 de race. Ook daar heb ik even naar het weerbericht gekeken. En dat is medium. Dus goed, dat belooft dan voor de race dan wel weer wat spectaculairder. Dus goed, een lekker weekendje voor de boeg, zou ik zeggen. Mocht je wat willen van mij, mocht ik wat voor je moeten draaien of zaak, je mag het altijd even laten weten via de Radio Veronica app. Vind ik gezellig. Zometeen voor je Taylor Swift. Maar eerst Everything But The Girl. Dit is Missing

Open Light op Radio Veronica. En daarvoor nog Everything But The Girl en Missing. Moet wel lachen om een appje die ik krijg van Monika. Ik zeg goedemorgen, ik ben druk met lucht aan het verplaatsen. Elke passagier ligt volgens mij nog op één oor. Dus Veronica aan in de lijnbus. Hopsa, ja, zo ziet het eruit. Een lege selfie krijg ik erbij. Leuk.

0: Raspberry Beret op Radio Veronica. Zometeen een van de allerfijnste van Simply Red.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe

0: kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
13: Adtap.
12: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting.
15: En ook in de bonus.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Veronica Weerbericht.
3: Vandaag is het bewolkt met in de ochtend op veel plaatsen gelukkig geen regen. Maar vanuit het zuidwesten trekt later wel een regengebied over. Met eerst lichte regen, maar dat wordt gedurende de dag steeds steviger. Het wordt 19 graden met een vlagerige wind. En in de avond kan het aan de kust wat harder gaan waaien. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel één vertraging gemeld op de A9 Amstelveen-Diemen. Tussen Amstelveen-Oost en het AMC Ziekenhuis sta je een kwartiertje. Verbindingsweg is daar dicht. Verder is één flitser gemeld. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer zelf 97.8.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Thomas Hekker.
5: Met de

0: als ze op het podium staan en deze live doen, dat is al jaren zo, dan vliegen de groene lasers je om de oren. Dat is niet het eerste wat je bedenkt als je deze plaat hoort. Coldplay en Clocks. Maar het is wel wat er gebeurt.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja. Ferry Omen straalt in afwezigheid hier, want hij is aanwezig op waarschijnlijk een heerlijk strand. Lekker aan het ontspannen, want hij is op vakantie. Thomas Hekker hier om de honneurs waar te nemen. Maar ik mag wel alles doen wat Ferry ook doet. Dus ik mag ook zomaar een t-shirt weggeven, want dat is eigenlijk wat dit item is. Het is het makkelijkste item van de hele Nederlandse radio. Wil jij een Veronica t-shirt? Laat het weten via de Radio Veronica app. Bel ik je terug, stuur ik er eentje op. Zo makkelijk is het. In een maat naar keuze. Ook dat. Dus kom maar door. Waarom wil jij een t-shirt? Of wil je gewoon een t-shirt? Je mag het laten weten via de app. Zo.

0: Grapevine op Radio Veronica. Daarvoor nog Adele en Rolling in the Deep.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja. Zo makkelijk is het. Je kan hier gewoon een t-shirt te pakken krijgen door gewoon zelf een reden te verzinnen dat je een t-shirt zou moeten hebben. Of misschien niet eens een reden doorgeven. Heel druk in de app. Veel mensen die een shirt willen. Ik kan er maar één uitkiezen. Excuus daarvoor. We gaan even bellen.
3: Frida.
0: Frida, goedemorgen. Met Thomas Hekker spreek je Radio Veronica.
3: Hoi.
0: Frida, goedemorgen. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
3: En dankjewel.
0: 53 kaarsjes om uit te blazen. Ga je het groots vieren?
3: Nou, niet echt groots. Kinderen en een paar vrienden, barbecueetje. Dus niet echt heel groot, maar gewoon gezellig, knus.
0: Dat is precies hoe ik het eigenlijk ook zou vieren altijd. Ik haat grote feesten, alleen dit jaar ben ik aan het werk op mijn verjaardag. En stiekem vind ik dat niet erg, maar de hele familie om me heen vindt het wel erg. Vind jij dat verjaardagen overgeslagen kunnen worden, of moet je het altijd een beetje vieren?
3: Ik vind dat je het leven moet vieren.
0: Ja.
3: Dus je moet het wel een beetje vieren.
0: Ja, dat kan ook de dag erna dus.
3: Ja, dat kan. Ja.
0: Nou, dus liggen wij op één lijn. Maar goed, het draait niet om mij, het draait om jou. Jij bent jarig, jij mag stralen vandaag.
3: Ja. En we
0: gaan een t-shirt in jouw kant op sturen. Dus van harte gefeliciteerd. Het cadeautje is bij deze onderweg.
3: Nou, fantastisch.
0: Fantastische dag, hè. Groetjes.

0: Dire Straits op Radio Veronica. Calling Elvis. Nog steeds appjes die binnenkomen voor t-shirts. Morgen rond dezelfde tijd geef ik weer een Veronica t-shirt weg. Zo meteen muziek van onder andere de Pasadena's en Alanis Morissette. Veronica.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. In de Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
17: Peter, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel 2 vertragingen gemeld. Allebei richting de Duitse grens. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 6 minuutjes. En op de A37 knooppunt Hosloot richting Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland 20 minuten vertraging. Ook flitsers gemeld, dus even oppassen. Even van het gas af op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer 97,8. En op de A13 Rotterdam richting Rijswijk bij Delft. Hectometerpaaltje 11.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
22: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
23: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
25: Boost yourself.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: I'm riding on a train op Radio Veronica. En voor nog Alanis Morissette en Ironic. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend 6 juni. Bijna 9:15. Staat er vandaag allemaal op programma. Dan ga je televisie kijken. Heerlijk. Max Verstappen die is namelijk zeer tevreden met de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco van dit weekend. Hij was vrijdag achter de Ferrari de snelste coureur. Hij zei in een interview zojuist: nu is het een kwestie van fine-tunen. Goed, straks om 12:30 gaan we het zien of er is gefine-tuned. Dan is de derde vrije training. En om 16:00 vanmiddag is de kwalificatie voor de race van morgen, die dan om 15:00 zal starten. Voor de rest mocht je toch de deur uitgaan en richting Utrecht gaan. Veel plezier als je daarbij wil zijn. De Pride Utrecht feestbarst straks om 13:00 los met een bootparade door de grachten van de binnenstad. Dus veel plezier daarbij. Ik krijg nog een audio-appje van Mark de Vries binnen.
1: Ja, goedemorgen Thomas.
0: Hey.
1: Ik wil even een liedje aanvragen. Dan denk ik eigenlijk een beetje voor de crypto-traders, waaronder ik natuurlijk. Het is echt een bloedbad. Maar ja, als je ergens in gelooft, moet je ergens vergaan. Dan zeg ik, Journey, don't stop believing. Want ik weet zeker, dit teken jij het wel. En succes met je uitzending.
0: Ik ga het in ieder geval voor je hopen, Mark. Ik vind het een goede aanvraag. Ben je nooit in de crypto gestapt? En had je het idee dat je iets miste in het afgelopen half jaar? Dat je het afgelopen half jaar had in moeten stappen? Nou, wees blij dat je het niet hebt gedaan. Maar een half jaar geleden Bitcoin 126.000... wat een bedrag ook, hè, waar je het over hebt. 126.000 euro waard was. Is hij op dit moment net ietsje meer dan 60.000 waard. Dus het is wat dat betreft net gokken. Journey, Don't Stop Believing ga ik niet draaien. Want ik zie dat hij gereserveerd is. Straks na 10 is het ethisch only weekend tot 6:00 met Maurice en met Dennis. Maar misschien met iets anders kan ik je blij maken. En dan toch hoop houden. Deze plaat heet End of the World. Nou, dat zal het niet zijn, Martin. Dat zal wel meevallen. Misschien een klein beetje hoop hierin dan uithaal. Goed. Sterkte in ieder geval en een mooie zaterdag gewenst. Dit is Miley Cyrus op Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

Carly Simon, You're So Vain op Radio Veronica. En voor nog Miley Cyrus, End of the World. Maar ze zingt het zelf al. Try to pretend this is not the end of the world. Ook nog heel even meegegeven aan Mark de Vries, die een audio-appje stuurde omdat hij zijn crypto-wallet had gecheckt en er niet zo heel veel meer was overgebleven. Komt goed, denk ik. Het is net gokken, kun je helemaal niet weten. Het is fijn dat je erbij bent. Radio Veronica heb je aanstaan even voor 9:30 op de zaterdagochtend. Zonder Ferry Omen tijdens het programma Ferry Omen. Maar Thomas Hekker hier op zijn plek om de honneurs waar te nemen. Tot

0: Veronica, zometeen als een hele fijne classic. Inika Mose met Here Comes the Hot Stepper.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe!
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
10: Woehoe!
9: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Pas je eind.

0: tikkie anders doen.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Veronica Weerbericht.
5: Op veel plaatsen is het bewolkt, maar nog wel droog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regenen. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden en er staat een matige zuidenwind. Vanavond verandert er aan het weerbeeld niet echt heel erg veel. Het koelt dan af tot maximaal 11 graden. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel vertraging alleen richting de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Oberhausen doe je er een kwartiertje over. En op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen sta je 10 minuten in de file. Een paar flitsers gemeld op de Nederlandse snelwegen. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. A7 Amsterdam richting Den Oever bij Twisk 42.1. A13 Rotterdam richting Rijswijk bij Delft 11.2. En op de A27 staan ze bij Utrecht richting Hilversum bij Hilversum 90.5. En de laatste op de A28 Hoogeveen richting Meppel bij Rogat 117.8.
4: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
4: Thomas Hekker.
6: Met de beste muziek aller tijden.

Tom Odell, Another Love op Radio Veronica. En daarvoor nog fijne classic is dat, hé. Inika Mose en Here Comes the Hot Stepper. Het is de zaterdagochtend van Radio Veronica met lekker veel muziek. Amy Winehouse zometeen. George Benson, Give Me the Night komt eraan. Maar eerst deze hele fijne meisje. Melissa Etheridge en Like the Way I Do.

en Rehab op Radio Veronica. Zometeen na tienen louter muziek uit de 80's. In eerste instantie met Maurice Verschuren en vanaf 2 uur met Dennis O'Bee. Veel plezier, ik spreek je morgen weer. Een uurtje of 7 ben ik aanwezig. Ja.

0: ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
21: Maar je moet gewoon je boek houden.
20: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: 11!
25: GWC!
24: 11!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven!
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
32: Hoppa.
31: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
33: 3-sterren-slot.
31: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
34: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
35: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
36: Je hebt deals en je
0: hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in 2 naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows heeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de 2e keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag naar het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden.
5: Nou, dat is verre, verre van de temperatuur in de studio. Thomas Hekker, bewaar jij vlees hier in deze ruimte?
6: Ja, het is koud, hè? Zie je die dikke trui die ik aan heb?
5: Is dat het?
6: Ja, dat is het. Ik heb gecompenseerd, want ik wilde niet mijn trui uittrekken. Dus okay. Ik heb de airco aangezet.
5: Ik zet hem even wat warmer als je die hebt. Dit zijn de 3 langste files. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batendorp 12 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier. En de N348 Doesburg richting Zutphen voor Steenderen 10 minuten. Dan zijn er ook een paar snelheidscontroles. Die vind je in de Flitsmeister-app.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
24: Moesten we het boek mengen.
26: Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
33: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
36: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
37: Peugeot.
33: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
38: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
39: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
40: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
39: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
41: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger

0: Deuro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillows aanpasbare hoofdkussens...

0: Funkin' for Jamaica, Tom Brown.
1: Het weekend van Radio Veronica. 80s only.
0: Daarvoor Mr. Michael Jackson en Beat It. Hey, goedemorgen, welkom. Het is 14 over 10 op 6 juni. Je bent bij de beste 80s hier. En Edgard is er al bij, Tony is erbij. Edgard die woont in Brabant. En die zegt, we zijn er bij. Het was gisteravond weer ontzettend intens hier in Moergestel, omgeving Oosterwijk. En hoe komt dat nou? Dat is een festival. Het is bij mij ook in de buurt, dus ik snap wel wat je bedoelt. En daar... Ja, als je een beetje wil weten wat voor festival dat is, dan moet je nu je radio even heel hard zetten. Het is ongeveer dit, zeg maar. Dus dan denk je van, oké, ik ga slapen, dan doe je raam dicht en dan hoor je... Dan doe je raam open. Dat, zeg maar. Nou ja, die gaan we allemaal niet draaien, want we hebben de beste 80's voor je klaarstaan. En dat zijn de partij lekkere tracks, jongens. Niet normaal. De Stranglers komen eraan, Tears for Fears, en dit is Kim Wilde.

Of onlangs nog een nieuw live album met een paar studiotracks en een bioscoopfilm Songs for a Nervous Planet uitgebracht. Leek mij leuk om weer eens even die grote klassiekers te draaien. Everybody Wants to Rule the World. In het weekend met de beste 80's. Bij je vrienden van Radio Veronica natuurlijk.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1+1 gratis.

0: weerbericht.
1: Er is droog met wolken en vooral in het noorden en oosten ook wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en krijgen we ook een beetje regen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in de ochtend eerst wolken en wat buien. In de middag wordt het wel droger met stapelwolken en het is dan 17 tot 20 graden.
2: Dit is Radio Veronica.
0: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
0: En nu
2: Maurice Verschuren. Met

0: Come into my life, Joyce Sims. En daarvoor Bon Jovi met Living on a Prayer.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Het is weer tijd om wat moois van vinyl te draaien vanaf de platenspeler. We hebben natuurlijk daar een speciaal programma voor, zoals je misschien weet. Zondagavond tussen 6 en 8 de platenzaak met Wouter van der Goes. En het is heel leuk. Er wordt iedere week keurig bijgehouden wat het meest verkocht wordt. Thomas Hekker is er ook nog. Thomas,
3: zeker.
0: Koop jij ook nog wel eens platen?
3: Zeker, maar meestal krijg ik cadeautjes.
0: Oh ja, ja, dat krijg je het opgestuurd.
3: Ik werk nog wel eens mee aan een plaat. In de achtergrond, hè, technisch kabeltjes steken. Ja. Dat is, ik ben helemaal niet creatief. Ja. Maar dan krijg je wel eens cadeautjes zo'n plaat opgestuurd. Dus
0: en gaat dat allemaal naar de tweedehandswinkel of bewaar je het
3: nee,
0: ook?
3: Nee, alles bewaard. Zeker.
0: Okay,
3: ik val ook wel eens in voor... Ik ben de grote invaller eigenlijk van Veronica. Ik val ook wel eens in voor Gijs tot later. Die draait ook altijd stipt om 21:15 s'avonds iets van vinyl.
0: Absoluut. Nou, dat is wat te gek. Want dan heb jij in ieder geval leuke dingen om te draaien. Nieuwe dingen
3: zeker,
0: ook.
3: Zeker.
0: Hey, wat is deze week nou de top 5 van de vinyl 33?
3: Ben even ingelogd. Kane live in Ahoy, dat staat op plek nummer 5. Ben er geweest, ben je er ook geweest?
0: Nee, was het leuk?
3: Ja, was heel
0: afscheid,
3: leuk.
0: Afscheid, hè?
3: Afscheidsconcert, inderdaad. Snelle, Binnenspiegel op 4. Vind ik toch leuk om te zien dat zo'n jong bandje eigenlijk zo hoog staat. Ja. Boards of Canada, Inferno op 3. Ariana Grande staat op 2. En op 1, Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja, dat is toch wat, hè? Ongelooflijk. Ja, je kon erop wachten dat die platen gewoon bam op nummer 1 binnen zouden.
3: Zeker, ja.
0: Nou, ik ga niet iets draaien van Paul McCartney, maar wel ook uit de 80's. Aha, The Sun Always Shines on TV is toch een ultieme klassieker. Staat op een verzamelaar die ik een paar maanden geleden weer ergens in een of andere bak er tussenuit heb gehaald. Tussen alle troep van vader Abraham en de verzamelaars van Elvis. Hoppakee, dan gaan we van vinyl richting jouw radio. En vergeet dus morgenavond niet te luisteren naar Wouter met de platenzaak.

0: A Flock of Seagulls, I ran so far away. En Astrid, die app nog, wat een heerlijk nummer is het toch, hè, die I ran. Hey, en mocht jij nou een jaren 80 track hebben die je graag wil horen, je weet me gewoon te vinden, hè, via de gratis Radio Veronica app.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Het WK komt eraan. We hebben iets heel leuks. We gaan op 14, 20 en 25 juni het Radio Veronica Café openen in Breda. Brabant, jongen, gezelligheid. Pilske erbij. Jij kan er ook bij zijn. Met je vrienden. Wout en Frank zijn er natuurlijk. We hebben een hele slik aan artiesten. Echt toppers. Weet je wel, Django Wagner. Even serieus. Frans Duits, het dak gaat er helemaal af. Wil je erbij zijn? Je kan kaarten winnen door je aan te melden op radioveronica.nl. Dan kan je met je vrienden daarheen. Maar het leuke is, je kan natuurlijk Nederland en Curaçao aanmoedigen. Want het gaat om wedstrijden van Nederland en Curaçao die dagen. En bovendien maak je ook kans op een reis voor twee personen naar Curaçao.
2: Oh.
0: Check maar even alle details op radioveronica.nl. Veronica.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Dracht is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden.
11: Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp 13. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 13 minuten. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens ook 12 minuten. Snelheidscontroles zijn er ook. Je kan ze vinden en melden in de Flitsmeister-app.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Kick it to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
24: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
25: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
24: Zo geregeld. 123inkt.nl.
23: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
26: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
0: Boost yourself.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
1: Ik krijg een appje van Remy die zegt: ik ben de fatbike aan het pimpen van de kinderen. Of ze het leuk vinden, maakt me niet uit. Wel een goede opvoeding. Ik zie daar een sticker van Guns N' Roses op de fatbike. Dat maakt het nog indrukwekkender, Remy. En ik denk ook, heel veel mensen hebben natuurlijk een hekel aan die dingen, maar in dit geval is deze fatbike helemaal goedgekeurd, officieel. Je hoort de Guns N' Roses ook nog met Sweet Child of Mine. Dit is Radio Veronica, het is 10:15. Het weekend met de beste 80's en dat doen we tot 18:00. Daarna hebben we vanavond de Live Club met Frank van der Lennen. En vanavond is De Staat te gast. Moet je zeker ook even checken, hoor. Hey, en zometeen, ik weet niet hoe het met je auto zit. Zaterdag is toch een beetje de nationale autowasdag. Geef ik een wasstraatpas weg. Waarmee je je auto gratis een keer kan wassen. Dus heb je nou zo'n ongelooflijk smerige auto vol met zand en zo? Stuur mij even een appje via de app. Wie weet bel ik je zo terug en maak ik je blij daarmee, oké?

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actie.

0: voorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Veronica Weerbericht.
4: Het is droog met wolkenvelden, vooral in het noorden en oosten ook wat zon. Vanuit het zuidwesten neemt er wel bewolking toe. Krijgen we ook wel wat regen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen, 's ochtends veel wolken en een buitje. In de middag is het dan droger met wel stapelwolken en 17 tot 20 graden. Misschien maak ik jou zo meteen blij met een wasstraatpas. Heb jij ook van die duiven die je hele auto helemaal onderscheidt? Weet je wel, nou, die zon die brandt dat erin. Oh, vreselijk. Nou, misschien kan ik jou zo blij maken. Ook muziek onderweg van Sheila E. En dit is David Bowie met China Girl.
5: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu.
5: Maurice Verschuren.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
6: Understand what's going on here.
3: Het weekend van Radio Veronica is 80s on.

0: Fleetwood Mac, Tell Me Lies. Sweet Little Lies, daarvoor Sheila E., The Glamorous Life. In april stond ze nog in de Oosterpoort in Groningen. En China Girl ook nog van David Bowie. Ja, zaterdag, autowasdag. Heel veel mensen hebben natuurlijk last van Sahara-zand. Ik heb zelf een enorme duivenpopulatie. Weet je, die zien mij dan aanrijden met mijn net gewassen auto. En dan denken ze, dan wachten ze tot ik naar binnen ben. En dan scheiden ze hem helemaal onder. Nou, ik help jou met dat soort problemen. Op zaterdag geef ik hier een wasstraatpas weg. En ik heb Cindy aan de lijn. Hallo Cindy.
1: Ja, goedemorgen Maurice.
0: Jouw auto is ook toe aan een wasbeurt, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Want ik ben net terug van een weekje vakantie in Luxemburg. En ik kan mijn naam in de deur schrijven of op de kofferbak.
0: Oké. Hoe was Luxemburg trouwens? Is het leuk daar of is het saai?
1: De omgeving is heel mooi, ja? Prachtig. Mm-hmm. De mensen vind ik niet zo gemoedelijk, zeg okay, maar. Ja. Dus wij zijn 3 keer naar Duitsland doorgetuft.
0: Ja, en zijn ze daar aardiger? Hoe kan dat nou, Cindy?
1: Ja, en de autobaan daar, hè, die longt ook, hè, die nodigt dat ook uit. En in Luxemburg gaat hij heel veel bochten, dus ik kan niet volle gas geven.
0: Nee, we houden van de Duitsers en van iedereen trouwens. En trouwens, ja, maar die Luxemburg, die taal is gewoon zo raar, hè? Dat is een hele rare mix van alles en nog wat. Je denkt van
1: Frans, Duits, alles.
0: Zit ik naar de sprookjesboom in de Efteling te luisteren of zo, denk je dan? Of een of andere pratende tak of zo?
1: Ja, en mijn talenknobbel is al niet zo heel goed. Dus Duits is een beetje meer voor de hand liggend. Dat is makkelijker. Ja. Dus ik heb wel genoten voor de rest. En,
0: helemaal goed.
1: Nou ja, weer even bijgetankt.
0: Zo is dat. Cindy, we dwalen onwijs af. Ik moet even terug naar de zaken. Ik ga jou blij maken met een wasstraatpas. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En mijn auto ook.
0: Eerst hartstikke goed. Dan kunnen we dat Luxemburgse stof eraf wassen.
1: Ja, en, met een loodgang.
0: Zo is het. Hey, dankjewel voor het luisteren naar Veronica. En tot snel weer, hè?
1: Ja, jullie ook weer bedankt. En tot de volgende keer.

Nation. The only way is up. Fall out. Dat brengt mij een heel klein beetje bij wat we over een klein half uurtje gaan doen. Namelijk een foute plaat uit de jaren 80. Fout van oud noemen we het nog even. Heb jij nou zo'n track uit de jaren 80 die gewoon eigenlijk even niet kan? En je moet een beetje denken aan Sabrina Boys, die wordt veel aangevraagd. Nou, alles van Rick Ashley gaat ook wel redelijk lekker, zeg maar. Nou ja, dat soort platen, heb je er eentje, geef hem nu door. Je kan ook een audio-appje inspreken. En dan kan ik hem over een klein half uurtje voor je draaien.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Pantelouperloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ik wil als dino!
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
8: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat pagina groot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien.
12: Veronica verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer, een half uur door een ongeluk. A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens, een kwartier. En de A325 Arnhem-Kleven voor de Waalbrug, 18 minuten. Er zijn ook snelheidscontroles, die kan je vinden en melden in de Flitsmeister-app.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Wat verdikken me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
19: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
21: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
0: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches sounda lookin' like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
28: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
29: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: komt eraan en we hebben iets heel gaafs. Het Radio Veronica Café opent zijn deuren op 14, 20 en 25 juni. Gaan we samen juichen voor Nederland en Curaçao, want dat zijn de dagen dat Nederland en Curaçao wint. Het leuke is, jij kan daar naartoe. Het is in Breda, het heet Café Brussel. Daar ben ik zelf vaak geweest. Mega gezellig sfeertje. Als je jezelf opgeeft op radioveronica.nl... kan het zomaar zijn dat je teruggebeld wordt en dat jij kaarten wint voor het Radio Veronica Café. Dan kan je daar met je vrienden heen. Doen we gezellig een biertje. Uiteraard kun je kijken naar de wedstrijden van Nederland en Curaçao. En bovendien maak je dan ook nog kans op een droomreis voor twee naar Curaçao. Zou dat zijn? Even de zon in en even dat allemaal checken daar. Je kan het allemaal checken op radioveronica.nl. Geef jezelf op voor het Radio Veronica Café tijdens het WK in Breda.
1: Maurice Verschuren.
2: Ik ben gewoon geil. Geil als boter. Vond niemand lastig mee.
1: Veronica.
0: Binnen nu en een paar minuten fout van oud. Heb jij nog een lekkere foutenplaat? Geef hem door, kan ik hem zo voor je draaien. Ook Hart komt eraan en dit is Joe Cocker. And you can leave your head on.

0: voor een lekkere foute classic. En ik kreeg een appje van Lucien. Wij, Michelle en Lucienne, rijden hier in IJsland tussen de gletsjers. Wauw! Wij vinden Rick James met Superfreak wel lekker. Groeten vanuit IJsland. Hey, en wat leuk dat je luistert. Dat kan, hè, via de Radio Veronica-app. Saskia die zegt, wij willen Alexander Curly met Hollanders. Die kan echt niet meer. Jan die kwam met Noodweer met, in de disco, 1983. En ik heb aan de telefoon Petra. Petra, dankjewel voor jouw appje.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ben jij een beetje thuis in de foute platen, ook qua smaak, Petra?
1: Nou ja, ik denk lekker fout.
0: Ja, toch? Jij kwam met welke plaat?
1: The Proclaimers met Letters from America.
0: Ja, dat is nou echt zo'n nummer die ik al heel lang niet heb gehoord. We draaien natuurlijk vaak I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers. Deze hoor je niet zo vaak. Hoe kwam je hierbij?
1: Nou ja, goed, de 500 miles, ik ben met mijn dochter in Schotland geweest.
0: Ja.
1: En ja, daar kom je 500 miles genoeg tegen. Mm-hmm. Ik denk, maar wat hebben ze nog meer gemaakt? En toen dacht ik, oh ja, Letters from America, die is wel heel fout.
0: Die is zeker fout. Het is hartstikke jaren 80, dus we gaan er lekker van genieten.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, dankjewel en een mooi weekend nog verder, hè?
1: Ja, dankjewel.

0: China.
1: Nee, helemaal verkeerd. Letter from America. Dankjewel voor je suggestie, Petra. Binnen nu en een paar minuten hier Talking Heads. En ook Soul to Soul komt eraan. Leuk uit 1989. Back to life. Binnen nu en een paar tellen.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
11: Thanks.
10: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
17: Veronica weerbericht.
1: In het noorden en oosten schijnt even de zon. Vanuit het zuidwesten is er wat meer bewolking die het land binnenkomt en meer regen. Het is 17 tot 20 graden. Morgen 's ochtends eerst wolken en wat buien. In de middag is het dan weer droger met stapelwolken en wat zon. En het is dan 17 tot 20 graden.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Maurice Verschuren.
19: Met de

0: Dodo en Rosanna bij Radio Veronica. Het WK komt eraan. 14, 20 en 25 juni gaan we samen juichen voor Nederland en Curaçao in het Radio Veronica Café in Breda. En je maakt dan ook kans op tickets voor, of een, op een reis voor twee personen naar Curaçao.
1: Het Radio Veronica Café.
0: En opgeven doe je via radioveronica.nl. En dat heeft ook Tigo gedaan. Hey Tigo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik begrijp uit betrouwbare bron dat de plek waar wij het Radio Veronica Café hebben in Breda, dat je daar sowieso wel eens komt.
2: Ja, zeker. Goede bronnen heb jij.
0: Ja. Ben je Bredanaar of woon je in de buurt ergens?
2: Sinds vorig jaar oktober woon ik in Breda. En daarvoor woon ik in omstreek eigenlijk.
0: Oké, hartstikke goed. Ja, dit is een leuke tent, hè, dat Café Brussel. Ik ben er zelf ook veel geweest. Het is al jaren steady, hè. Dat moeten we hebben gewoon.
2: Het blijft een goede tent. Je kan er elke week komen en op een of andere manier blijft het leuk. Dus...
0: Ja, superleuk. Hey, en jij hebt je aangemeld met hoeveel vrienden, hoeveel man?
2: We zijn dus in totaal met 6. Grappig eigenlijk bij basketballen zelf.
0: Ja?
2: Dus iets heel anders dan voetbal. Maar ja, we volgen het voetbal ook allemaal. Dus daar discussiëren we ook altijd lekker over tijdens het eten.
0: Oh, leuk. Nou, dan ga ik jou blij maken. Want jullie gaan met z'n 6 naar het Radio Veronica Café. Gefeliciteerd!
2: Kijk aan, wat top. God,
0: en we zien jullie daar dan de 20ste juni. En dat is leuk, want dan staan er een paar mooie wedstrijden op de planning, zie ik. Nederland-Zweden. En dan s'nachts is er nog Curaçao-Ecuador. Want we moeten sowieso Curaçao ook aanmoedigen. Want Jij maakt ook nog eens met jouw clubje kans op een reis voor twee personen naar Curaçao.
2: Kijk, dus, geweldig.
0: Extra hard aanmoedigen dan.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: En ik zie trouwens dat Django Wagner ook nog langskomt. Dus het wordt één groot gekkenhuis daar de 20ste.
2: Ja, dat kan alleen maar goed gaan eigenlijk.
0: Nou, leuk man. Tigo, heel veel plezier daar. En wellicht zien we elkaar dan daar.
2: Dankjewel, Maries. Misschien tot daar.

0: Blank Monday van The Bangles bij Radio Veronica. Hey, wil jij nou net als Tigo met je vrienden en vriendinnen naar het Radio Veronica Café in Breda en kans maken op een reis naar Curaçao en met ons de voetbalwedstrijden kijken van Nederland en Curaçao? Ga dan even naar radioveronica.nl, daar kan je jezelf aanmelden en opgeven. Hey, zometeen hier onder andere de Bronski Beat en ook Original Sin van ENXS hoor je binnen nu in een paar minuten. Veronica.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
7: Yes, nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
11: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
17: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 1 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden.
20: Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden.
21: En dan de drukte op de snelweg. Dit zijn de drie langste files. In totaal staat er 77 kilometer. Dit valt op, dus de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel. Bijna 50 minuten door een ongeluk. A8 Zaandam Amsterdam voor Zaanstad Zuid, 26. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland een half uur door een grenscontrole. Snelheidscontroles check je en meld je in de Flitsmeister-app.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
25: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
24: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Oh, nee hè.
27: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
26: Ja, weer eens.
27: Nou, tof jij even.
26: Oh ja?
27: Ik heb net koffie gezet.
26: Lekker.
27: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
28: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
29: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
30: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
29: Zo geregeld. 123inkt.nl.
31: Profiteer nu met Club Karwijk van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwijk, maak het mooier.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: Het weekend met de allerbeste 80's. In Excess and Original Sin and the Fort Bronski Beat and Small Town Boy.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Hope you're doing well tonight. I'm glad to be here. I've been on the road for 10 years, so bear with me while I plaster on a fake smile and plow through this shit one more time.
2: Goedemiddag allemaal.
3: Maurice Verschuren.
2: Het is Radio Veronica.
0: Je hoeft helemaal nergens heen, want wij draaien de allerbeste 80's tot 6 uur bij mij en bij Dennis. En daarna om 6 uur hebben we weer Frank van der Lende met de Live Club. En vanavond schuift aan Torre Florim van De Staat. Nou, die echte staat, jongen, die hebben een paar platen gemaakt. De partij Bangers. Dus dat wordt leuk, vanavond is dat. En heb jij een leuke plaat uit de jaren 80 die je nog even wil horen? Je kan het gewoon doorgeven bij mij en bij Dennis. Zometeen hebben we namelijk weer een 80's bonanza. Daar hebben we natuurlijk maandag tot en met donderdag Rob en Carolien. Maar nu al kan jij jouw favoriete plaat op de radio krijgen. Uit de jaren 80 door even een appje te sturen naar me. En dan kan ik hem zo voor je draaien.

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club.
4: Veronica. Nog zo'n lekkere uit de 80's.

0: Technotronic en Ja-Kid K. Waanzinnig, hè? Pump up the jam. Pump it up. En ik zat te denken, volgens mij heb ik nog ergens, en dat heb je misschien ook wel, een 12-inch van Technotronic op een verzamelaar staan. In ieder geval van Get Up, volgens mij. Moet ik een keer opzoeken, maar dat is dan weer net 90's. Dus ja, die kan eigenlijk niet. Dat is jammer. Eigenlijk is dat jammer. Hey, maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4 hoor je hier bij Radio Veronica de Bonanza met Rob en Carolien. En ik zei net al, heb je een leuke track uit de 80's die je wil horen? Geef hem maar door. En Tony, die appte dit.
1: Hoi Maurice, ik zou graag Matthew Willen willen horen met Break My Stride. Dankjewel.

0: Wordt deze eens heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou, deze.

0: En voor mijn man? En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
18: Veronica Weerbericht.
19: Het is droog met wolken, vooral in het noorden en oosten ook een beetje zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in de ochtend veel wolken en wat buitjes. In de middag wordt het iets droger met stapelwolken en zon. En het is morgen 17 tot 20 graden. En vanaf maandag gaat de temperatuur een klein beetje omhoog, maar blijft het wel wisselvallig met ook kans op regen.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Wout en Frank.
20: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
21: En nu
20: Maurice Verschuren.
21: Met

Ja, er wordt natuurlijk te weinig gebouwd altijd. Maar als we dan bouwen, dan op rock'n'roll. Starship. Trouwens, Jefferson Starship. Die zijn over een paar weken in Europa. Er zijn een paar grote shows die eraan komen. In Manchester, in Londen, in München, in Leipzig en in Zürich. Dat zijn een beetje de shows die bij ons in de buurt zitten. Maar leuk om te zien dat die oude gasten gewoon doorrammen. En dat geldt trouwens ook voor Billy Ocean die we daar straks draaien. Die is 76, is nog redelijk jong, maar... He, voor tegenwoordige begrippen. Maar die is ook aan het toeren, ook door met een groot aantal shows door de UK. Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Ik kreeg een appje binnen van Willem, die zegt... Maurice, we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de barbecue. Nu maar hopen dat het droog blijft. Nou, echt... Ik zou er niet op rekenen, Willem. Het ziet er niet zo heel erg denderend uit. Maar misschien wel. Even kijken. Vanavond is het overwegend bewolkt. En periode met regen. Zorg dat je een goed afdakje hebt. Hij vroeg of ik deze wilde draaien. Donna Summer. Bij dit slechte weer doen we sowieso. Dit is State of Independence voor jou. Bij Radio Veronica.

0: 106, de beste 80's op Radio Veronica.
1: En Adje van den Berg zit met zijn gitaarsolo in deze track Here I Go Again. Hij trekt in augustus door Amerika voor een tour My White Snake Years. David Coverdale die vroeg hem al begin jaren 80. Hij had toen natuurlijk Vandenberg, dat ging als een tierenlier. Maar toch, eind jaren 80, 87 sloot hij zich toch aan. En met die tracks, al die rammers, weet je wel, Still of the Night, Here I Go Again, al die albumtracks gaat hij nou door Amerika toeren. Een beetje Nederlands trots weer, hè? Nederlands trots zometeen op de radio in de vorm van Dennis Hoebe met meer van de beste 80's na tweeën. Veel plezier! Veronica.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
20: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
29: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
0: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
15: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 2:00.
27: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Dan het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden.
29: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 33 vertragingen momenteel, totale lengte 110 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg, daar doe je er bijna een half uur langer over. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Zaandijk en Zaanstad-Zuid, daar is de verbindingsweg dicht en doe je er 23 minuten langer over. En ook vertraging op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland, door grenscontroles daar 20 minuten.
30: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
31: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
32: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
33: Domino's. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
34: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
35: Oh. Goedemorgen allemaal.
36: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
37: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
38: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur. Centerparks.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.

Een van die liedjes waarvan ik altijd denk, jammer dat hij nu al is afgelopen. Grace Jones, the legendary Grace Jones en Slave to the Rhythm. 78 is inmiddels, maar van stoppen is nog lang geen sprake. Ook deze zomer en de rest van het jaar gaat zij door met haar welbekende Hurricane Tour. En ja, in Nederland treedt ze niet op, maar je kunt er wel voor naar Engeland bijvoorbeeld om daar Grace Jones nog een keer live te zien. Ja, het is even een reisje, maar als je toevallig in de gelegenheid bent en je hebt het geld ervoor, dan zou ik je dat zeker kunnen aanraden, want het is echt fantastisch. Zij is op haar oude dag echt beter dan sommigen. Nou ja, ik zal het verder niet afmaken, maar je hebt een idee waar dit naartoe gaat. Slave to the Rhythm hoorde je hier bij Radio Veronica tijdens het beste 80's weekend. Journey ook nog en Don't Stop Believing. Tot 6 uur bij je met uitsluitend liedjes gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. En de app staat wagenwijd voor je open. Laat maar weten waar je zin in hebt. Kan ik iets voor je draaien? Heb je een mooie herinnering aan de 80's? Heb je een goede bezigheid die je even wilt delen met de rest van Nederland? Dan ben je van harte uitgenodigd. Ik trakteer je zo meteen op La Vicifera. Something Inside So Strong. Hoor je naar Elton John.

0: De beste ethisch. Radio Veronica.
1: Ja, joh.
2: Dat is nog eens even lekker.
1: Helemaal happy met jullie.
0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

Life is Life. En het is moeilijk om dan niet te denken aan het EK voetbal van 1988. Ja, je bedoelt, dit liedje wordt gewoon geassocieerd met voetbal. En we staan aan de vooravond van het WK. En dan hoop je toch dat we eigenlijk weer een beetje een succesje gaan halen. 11 juni, dan begint het officieel. En dan zijn wij volgens mij de 14e voor het eerst aan de beurt. En moeten we tegen Japan gaan spelen. Ja, ik, net als heel veel Nederlanders, kijk er enorm naar uit. Dus ik hoop dat het een heerlijke tijd gaat worden. En dat we lekker van het voetbal kunnen gaan genieten. Ja, laten we eerlijk zijn, het is toch de volkssport nummer 1. De beste ethisch bij Radio Veronica. Zometeen onder andere op speciaal verzoek van Annemieke Aretha Franklin. Ze zegt, maak die

0: right.
1: Ja, bizar goed liedje blijft dit toch, hè? Oh. What fun and the right side one. Tijdens het ethisch weekend van Radio Veronica. Onderweg, zoals beloofd, zometeen hier. Aretha Franklin, Who's Zooming Who heb ik uitgekozen. Ga je zometeen horen. En Survivor staat voor je klaar. Eye of the Tiger, hoor je zo.
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Weerbericht. Het is 3:30. Het is bijna overal bewolkt. In het zuiden valt er ook wat regen. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. Kan er een buitje vallen. En morgen dan trekken de buien weg. In de middag is het wel bewolkt. Maar er is af en toe ook zon. En temperaturen liggen dan tussen 17 en 20 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 39 vertragingen momenteel. Dit zijn de drie opvallendste. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg. Daar doe je er 16 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Centrum en de Schinkelbrug, 20 minuten. En de laatste, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar doe je er 15 minuten langer over. En voor alle andere vertragingen en snelheidscontroles kijk je even op de site van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
11: Back to the 80s.

Zooming Who. De Queen of Soul die ooit een keertje zoveel turbulentie in haar vliegtuig had... dat ze besloten had, ja, dit ga ik niet meer doen. Ik ga vervolgens alle tours die ik doe gewoon per bus doen. En zo trok ze door heel de Verenigde Staten per bus. En een grappig feitje over Aretha Franklin, wat ik niet wist... maar wat wel ontzettend grappig is. Deze vrouw is natuurlijk ontzettend rijk geweest. In ieder geval op een bepaald moment in haar leven. Maar nam altijd haar eigen snackjes mee. Altijd overal waar ze naartoe ging, ook naar restaurants, verjaardagen... er ging altijd een tas met snackjes open. En dan zat ze lekker te genieten van de eigen snackjes. Aretha Franklin, Who's Zumming Who bij Radio Veronica. De beste 80's in volle gang. Goed dat je erbij bent. Veel berichtjes binnen. Mensen die al een idee hebben voor een battle ook. Martin onder andere, die heeft een ideetje. Maar ook Richard. Ga kijken welke het gaat worden. Eerst muziek van Prince. Dit is Purple Rain.

met de oren van nu naar luistert, blijft dit legendarisch. Run DMC en Aerosmith en Walk This Way. Heel veel fans wereldwijd van Aerosmith gingen regelmatig naar Florida, naar het Disney World Resort, om daar de Rock'n'Roller Coaster te gaan bezoeken. De speciale achtbaan die voor Aerosmith gemaakt was, gaat ermee stoppen. Dat is het slechte nieuws, maar er is ook goed nieuws over Aerosmith. Want ondanks dat ze niet meer toeren, kijken ze wel nog steeds naar momenten om af en toe de studio in te duiken en wat nieuws uit te brengen. En er is een speciale editie uitgekomen van hun eerste album Aerosmith, The Legendary Edition, met allemaal extra liedjes, live liedjes. En dat allemaal te vieren, om te vieren dat de band al meer dan 50 jaar bestaat. Aerosmith dus en Run DMC, Walk This Way, Prince hoorde je ook, Purple Rain, dit is Veronica.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Voordat ik hier manager...

0: jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49. Fomar, voor de markt. Fomar,
3: voor de markt. Zo, we denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En dat zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycot. 4 automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle 4 hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
9: vanuit Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment worden er 30 vertragingen gemeld. Totale lengte 97 minuten. 97 kilometer, sorry. Dit zijn de drie opvallendste. De A2 is Hertogenbosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. Daar doe je er 21 minuten langer over. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Holendrecht en de Utrechtse Brug 17 minuten. En de laatste, de N345 Apeldoorn-Zutphen tussen de A50 afrit Apeldoorn en Buslo, het recreatieterrein daar zo. Vertraging van ruim een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
18: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
25: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
26: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
27: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's.
30: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
31: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
32: Welkom in Afrika!
31: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
33: Help!
34: GWC!
33: Help!
34: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
35: Laten we het proeven.
34: Opdrachten uitvoeren.
36: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
34: Maar wie het best integreert...
37: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
34: ...wordt tot ere Himba gekroond.
38: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
31: Tickets to the tribes.
34: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
39: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
34: Hoppa.
39: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
34: 3-sterren-slot.
39: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Michael van zijn legendarische eerste soloalbum Faith, Father Figure, hoorde je hier bij Veronica. Ja, en ik weet niet of je gisteravond naar de Pub 40 hebt geluisterd. We deden 1988, maar dan met de oren van nu. En in de lijst van juni 1988 stond het nummer One More Try van hetzelfde album. En we hadden toen even over de concertfilm die eraan zit te komen. Eind van het jaar, wereldwijd in de bioscopen. Het is George Michael, de Fate Tour gaat het heten. En het zijn eigenlijk gerestaureerde beelden die ze gevonden hadden van de tour ergens in 1988. Komt ook een live plaat bij en een mini-documentaire van Mary McCartney, de dochter van Paul McCartney. En die heeft hem gefotografeerd en ook geïnterviewd. En dat gaat allemaal uitkomen. Einde van het jaar dus in de bioscoop. George Michael, Father Figure. Tijdens het beste ethisch weekend hier bij Veronica.

altijd leuk. Marit die is lekker aan het niksen vandaag. Julian van den Berg die is aan het rommelen in de garage. En Elise is onderweg naar werk. De radio staat aan. Ze zegt ik zou bijna een klein ommetje willen maken. En ook wat mensen die zich hadden gemeld voor een ideetje voor een battle. Een van die mensen is Richard Huisman. We willen deze horen. Ja, Dire Straits, Lady Rider. Die

Richard goed uitgekozen. En het idee is dat jij als luisteraar van Radio Veronica mag gaan bepalen welke van de twee nummers het beste is. Je kunt erop stemmen via de Radio Veronica app door gewoon even een berichtje te sturen via die app. En als je die app nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis en overal waar je bent kun je luisteren naar Radio Veronica en dus berichtjes naar de studio sturen. Kies jij voor Lady Rider, liedje 1, of kies jij voor The Walk of Life van Dire Straits, liedje 2. Meeste stemmen gelden, dat is het idee. Dus laat maar weten welke vind jij dat het moet gaan worden. Welk nummer gaat deze Dire Straits battle winnen? Zometeen Simple Minds, All the Things She Said, na Whitney Houston, Love Will Save the Day.

Ooit waren ze dikke vriendjes. Toen werden ze een tijdje mekaars vijanden. Maar muziek samen maken, dat konden ze als geen ander. Paul McCartney en Michael Jackson, CCC, tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Simple Minds draaide ik ook nog. We zitten midden in de Dire Straits Battle, dankzij Richard Huisman, die twee liedjes van Dire Straits tegenover elkaar zette, namelijk Lady Rider en The Walk of Life. En er wordt veel gestemd via de Veronica-app. Ja, echt.

0: Patricia. Die zegt, oh, heerlijk, deze 80's. Blijf daar vooral mee doorgaan, Veronica. Erase your hordeus, sometimes. De beste 80's zijn inderdaad in volle gang. En ik heb zometeen muziek van onder andere Fleetwood Mac voor je. Seven Wonders staat klaar. Hoor je niet heel erg vaak op de radio. En wat dacht je van de Golden Earring? Twilight Zone, binnen een paar minuten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Veronica Weerbericht. Ja, overal bewolkt, van tijd tot tijd regen. Ook vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. En het is een graad of 18. Morgen in de ochtend nog wat regen. Daarna is het droog, stapelwolken met wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 16 vertragingen, totale lengte 51 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen de Schipholtunnel en de Nieuwe Meer. Daar is de verbindingsweg dicht, doe je er 11 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, door grenscontroles ruim een kwartier vertraging.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
17: En nu
16: Dennis Hoebe.
17: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6.
16: De beste muziek
18: uit de 80's.
17: Bij Radio Veronica.

0: Radio Veronica. Join the club. What you got, three? De beste muziek aller tijden.
1: Wat een lekkere muziek, jongens.
0: Veronica.

En wat een stem, zegt Stefan via de Radio Veronica app. Gaat over Stevie Nicks, die natuurlijk dit nummer van Fleetwood Mac zingt. Seven Wonders hoorde je hier zo tijdens het ethisch weekend. En ik draaide ook de Golden Earring. En daarvan zegt Wilma Schouwen, oh leuk, Twilight Zone, het is ons liedje. Want zo heb ik mijn lieve Martijn op een schuurfeest leren kennen. Groetjes van Wilma. Groetjes terug. En fijn dat je luistert. En leuk dat je geniet van de beste ethisch. We zitten midden in de Dire Straits Battle, die bedacht is door Richard Huisman. Die koos de volgende twee liedjes uit. Ja, Lady Rider staat tegenover deze. En ik moet zeggen, net was het duidelijk dat de Walk of Life zou gaan winnen. Maar als ik nu de stemmen tel, en dat heb ik net even zitten doen hier zo, dan is er een enorme inhaalslag bezig voor het nummer Lady Rider. Dus er kan nog van alles gebeuren. Jij hebt misschien wel de bepalende stem. En het is heel simpel. Laat even weten via de Radio Veronica app welke van de twee je het allerleukste vindt. Heb je nog precies één liedje de tijd voor? En dan wordt duidelijk welk nummer van Dire Straits zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Dankzij de suggesties van Richard Huisman.

Lekker stukje Duitse kwaliteit. Propaganda, Jewel, Eye to Eye tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica, waar volop genoten wordt. Onder andere ook door Marjolein, die zegt de radio staat aan. En die blijft voorlopig nog wel even aan. Groetjes, ga zo door, Veronica. Dankjewel voor je berichtje, Marjolein. Ja, het is tijd om hem te gaan afronden. De Dire Straits Battle, bedacht door Richard. Richard, nogmaals dank voor je twee goede suggesties. Eerlijk is eerlijk, twee fantastische nummers tegenover elkaar. Een echte battle, een echt gevecht zou je kunnen zeggen, muzikaal gezien dan natuurlijk. Lady Rider van Dire Straits en The Walk of Life, die mochten het met elkaar gaan uitvechten, moesten het tegen elkaar opnemen. En er is veel gestemd. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, hartelijk dank. De meeste stemmen, uiteindelijk een kleine meerderheid, maar ook een kleine meerderheid is een meerderheid, zijn binnengekomen voor Dire Straits met The Walk of Life. De winnaar dus van deze Dire Straits Battle.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Tio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
12: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef, nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Donut. dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. Gemaskerde relschoppers hebben dingen vernield bij het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ze waren gisteravond op het dak geklommen en staken zwaar vuurwerk af. Ook maakten ze allemaal ramen kapot, melden regionale media. Het zou gaan om tegenstanders van een geplande asielopvang. ASML gaat niet in op de onrust die is ontstaan rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker. Veel medewerkers hebben daar kritiek op, omdat ze zijn politieke standpunten afwijzen. Iedereen mag ervan vinden wat hij wil, zegt ASML, maar Musk is nou eenmaal een belangrijke speler in de techwereld. Een boer in Friesland heeft al tienduizenden euro's vergoeding gekregen voor aanvallen door wolven die zijn dieren doodbeten. Dierenbeschermers zeggen dat de boer maar weinig doet om zijn paarden en schapen te beschermen en denken dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen aan de wolvenaanvallen. Ze hebben aangifte gedaan. In Utrecht is de botenparade van Pride in volle gang. 50 boten varen door de Oude Gracht en de Catharijnensingel. De kademuren en bruggen staan helemaal volgepakt met mensen. Er zijn ook verschillende feesten op straat, onder andere bij Tivoli Vredenburg en het Janskerkhof. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In de middag weer droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind.
20: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen momenteel, totale lengte 43 kilometer. Je hoort de drie opvallendste. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. Dan de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Sint-Annebos. Daar staat een auto met pech en daardoor doe je er daar 13 minuten langer over. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Door grenscontroles daar ruim een kwartier vertraging.
21: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
22: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
21: Ja, voor maar 6,99.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
21: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
26: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
25: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
27: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
28: Boost yourself. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op Thuis.

0: je bij Bol? Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
1: Maar je moet gewoon je boek houden.
0: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Nou toch, Dennis, deze. Beetje misschien, beetje, maar wel heel erg leuk om weer eens te horen. Jermaine Jackson en Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Piazzadora die was volgens mij getrouwd destijds met een enorme rijke vent. En zij wilde graag een carrière in de muziek. En die rijke vent die dacht, nou ja, wie moet betalen, wie moet bellen? Wie wil je dat ik ga regelen voor je? En dat werd Jermaine Jackson. En zo is dit duet ooit ontstaan. En ja, absoluut, wel een liedje waarvan je nu vandaag de dag nog steeds zegt, best leuk eigenlijk. When the Rain Begins to Fall, je hoort ook nog U2. And I Still Haven't Found What I'm Looking For. Band viert zijn jubileum. Volgens mij dat ze 50 jaar bij elkaar zijn. Ja, echt bizarre lengtes. En ja, er schijnt een nieuw album aan te komen en een tour. Dus kijken we daar uit. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hoorde je hier tijdens het beste 80's weekend. Zometeen The Clash. Eerst Mike Oldfield en Moonlight Shadow bij Veronica.

Blijft toch een bijzonder en mooi liedje dit, hè? John Hiatt, Have a Little Faith in Me. Hij zat op dat moment, eigenlijk vlak voordat hij het schreef, zat hij er behoorlijk doorheen aan het einde van zijn Latijn. Hij lag in scheiding met zijn vrouw. Hij had niet echt succes als muzikant. Zijn collega's die waardeerden wel wat hij deed, maar ja, echte hits scoorde hij niet. En hij dacht, ja, weet je, ik weet het ook allemaal niet meer. Ik schrijf maar gewoon wat ik voel. En daar kwam deze uit. Have a Little Faith in Me, John Hiatt, hier tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet, wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Veronica Weerbericht.
10: Het is bewolkt. Van tijd tot tijd regen. Een graad of 18. Ook vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Morgen in de ochtend ook er wat regen. Maar in de middag is het droog. Schijnt af en toe de zon. En wordt het 17 tot 20 graden.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu.
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: Iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
11: de beste muziek uit de 80's.

Radio Veronica met Climby Fisher. Love changes everything. Een waarheid als een koe, zou je kunnen zeggen. Het was wel duidelijk en bijna voorbestemd dat deze twee mannen, Climby en Fisher, bekend zouden worden en succes zouden hebben als muzikanten. Ze werkten namelijk allebei op een van de meest magische muzikale plekken ter wereld. Namelijk de Abbey Road Studios. En ja, daar werkten ze als sessiemuzikanten. Liepen elkaar tegen het lijf en dachten, als wij nou eens onze krachten bundelen, zou dat wat kunnen opleveren, muzikaal gezien? Nou, het is wel duidelijk dat dat wel lukte. Climby Fisher dus, Love Changes Everything, hoorde je hier bij Radio Veronica tijdens het beste 80's weekend. David Bowie ook nog, Let's Dance. Zometeen hier onder andere de mannen van Bon Jovi, Your Love Is Like Bad Medicine. Na deze heerlijke power ballad van Foreigner, dit is I Wanna Know What Love Is.

lekker zomers liedje van Bob Marley en de Wailers bij Veronica. One love, people get ready. Ik hoorde een tijdje geleden een best wel geinig verhaal over Bob Marley. Hij was al bezig met muziek. Hij was eigenlijk altijd bezig met muziek en met voetbal. Maar hij had nog niet echt het succes als muzikant. En hij dacht, ja, ik moet toch een beetje bijverdienen. Dus hij werkte toen onder een schuilnaam bij een autofabriek, Chrysler. En dat deed hij als Donald Marley. En zijn collega's die hadden op dat moment geen idee dat hij zou uitgroeien tot een van de grote muzikanten, Bob Marley. Hier bij Veronica tijdens het ethisch weekend. Je hoort ook nog Bon Jovi, Your Love Is Like Bad Medicine. En dit is John Cougar Mellencamp en Jack en Diane bij Veronica.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs.

0: Iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
12: Dat zeg ik.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 5:00.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd vierde en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.
22: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
23: GWC!
12: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
28: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
29: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
29: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
30: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
31: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
32: Domino's. Jij

Duran Duran bij Radio Veronica en Hungry Like the Wolf. En ik moest lachen om Lars, die zegt via de app: mijn zusje was super, super fan van Duran Duran. En altijd waar je in huis ook kwam, hoorde je hun liedjes. En ik haatte het op dat moment, maar op de een of andere manier ben ik de band toch meer gaan waarderen. Dit is er eentje die je niet zo heel erg vaak hoort. Leuk dat jullie hem draaiden. Groetjes van Lars. Hungry Like the Wolf was dat inderdaad van Duran Duran. Dankjewel Lars. En Madonna draaide ik ook nog. En Holiday, de beste 80's. Tot 6 uur nog bij je hier bij Radio Veronica. Met zometeen onder andere Doe Maar en Is Dit Alles. En ook Bruce Springsteen onderweg, Born in the USA. Eerst deze van Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Radio Veronica met Bruce Springsteen. Born in the USA. Er is werkelijk niemand op aarde die zijn naam niet kent. En zelfs buiten onze dampkring is die bekend. Want er is namelijk een asteroïde naar hem vernoemd. Een planetoïde officieel. Ontdekkers die vernoemden de planetoïde 23990 Springsteen in 1999 officieel naar de zanger. Dus mochten er ooit aliens zijn die denken, ah, wat zouden ze allemaal aan doen zijn op aarde, dan kunnen ze in ieder geval de naam Bruce

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk, nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
9: Veronica Weerbericht.
10: Het is overal bewolkt. Er valt af en toe een buitje. Het is een graadje of 18. Ook vanavond en vannacht kan er nog wat regen vallen. Morgen begint de dag ook met een bui. Maar in de middag is het overal droog. Wel wat bewolking, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.

Jackie Graham. En Set Me Free. En Jan Willem zegt via de Radio Veronica app: zo lang niet gehoord deze, te gek. Maar daarom luister ik natuurlijk ook naar Radio Veronica in het weekend. De beste ethisch. Jan Willem, dankjewel voor je berichtje. En ik draaide ook nog Aha en Take On Me. Zometeen hier, de mannen met de lange baarden. ZZ Top staat voor je klaar. Eerst de man die schat hemeltje rijk werd met The Police. Met natuurlijk zijn solo hits en miljoenen op zijn bankrekening heeft staan. Maar zijn kinderen die hoeven er niet op te rekenen dat als hij komt overlijden dat al het geld automatisch naar hun toe gaat. Want hij zegt, ja, eigenlijk is dat een vorm van kindermishandeling. Als je ze ineens opscheept met zoveel geld. Als ze problemen hebben, dan kunnen ze bij me aankloppen. Maar ik ga ze niet in de watten leggen. Dus werken moeten ze voor hun geld. Al dus Sting. Je hoort Sting nu met The Police. Dit is Every Breath You Take bij Veronica.

Sharp Dressed Man bij Radio Veronica. Het is er bijna tijd voor. Hij is inmiddels in de buurt. Niemand minder dan Frank van der Lende. Veronica's liveclub zometeen tussen 6 en 8. En hij ontvangt de staat. Dat allemaal zometeen als je blijft luisteren. Tot die tijd nog onder andere deze van Denise Williams. Even een klein dansje. Dit is Let's Hear It For The Boy. Ik wens je een fijne zaterdagavond en graag tot morgen.

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Het is zaterdag, dus met volle bak naar FOMAR. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Yes!

0: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf 29 euro op celesta.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
4: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 6 uur.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië op het WK, een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans. Vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. met Veronica Weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien.
16: Dankjewel René Postma, verkeersinformatie. 6 vertragingen nog op deze zaterdagavond. Dit zijn de 3 langste gemeld door Flitsmeister. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 12 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Zuid, 14 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen, daar voor Duitsland ook. 11 minuten vertraging komt door die grenscontroles.
19: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag! Let's
20: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
26: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
28: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: 3 sterren slot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
32: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
33: Dit is Radio Veronica.
34: Frank van der Lende.
35: Dit is Veronica.
36: Hey, hey, hey, hey.

0: Volle start, Frankie. Stuurt Gerpje de voor Radio Veronica. Ja, ik dacht, goed begin is het halve werk. Queen. Live at Live 8. Hammer to Fall.
1: Mic check.
2: Yo, I got.
1: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Ja, goedenavond iedereen. Het is 8 minuten over 6. We mogen weer op deze heerlijke zaterdagavond. Ik weet niet wat je allemaal aan het uitspoken bent of gedaan hebt al op deze regenachtige zaterdag. Je hebt in ieder geval nu de radio aanstaan en dat is het allerbelangrijkst. Want we gaan weer lekker 2 uur lang fijne muziek draaien, dat sowieso. En ik heb uiteraard weer één iemand gast die hier gewoon tot pak een beet 7:30 zit. Dat is Torre van de Staat. Hey Torre, goedenavond.
3: Hallo, hoi. Hallo, hey.
0: We moeten allebei veel stemmen smeren. Je bent terug met de band. Daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar ik wilde je nu eventjes welkom heten.
3: Ah, dankjewel. Jij ook welkom, Frank.
0: Welkom iedereen.

0: Always There, Incognito op Radio Veronica. Goedenavond, het is de zaterdagavond. Ik krijg heel veel appjes binnen, dank daarvoor. Dank daarvoor, Christel is er ook bij. Hallo, hallo, de staat, wat heb ik er zin in dat ze er zijn. Nou ja, in principe is Torre er alleen. Maar wel nog steeds...
1: Leuk genoeg, toch?
0: Ja, voor mij wel. En nog ook wel, ja, ik wilde zeggen het brein achter de staat. Maar dat was ooit of is dat nog steeds zo?
2: Brein onder de staat, zeg ik altijd.
0: Ja, want?
2: Nee, weet ik, ik zeg maar wat.
0: Nee, maar je bent wel een beetje de artistiek leider nog steeds van deze groep, toch?
2: Ja, denk het wel. Ja.
0: En hoe is dat gegaan met dat nieuwe album? Want er zijn nu twee tracks los. The King and The Fire.
2: Ja.
0: The Fire gaan we zo even draaien al op Radio Veronica. Hoe is dat gegaan in aanloop van deze nieuwe platen toe, qua artistieke leiding?
2: Nou ja, ik ben wel de songwriter, over het algemeen. En deze heb ik ook geschreven.
0: En dan ben je daarmee bezig. En dan ga je dan naar de band toe en zeg je... jongens, ik heb dit plan en kan er nog veel aan geschaafd worden? Of is dit wat het is?
2: Oh, zeker, zeker. Ik maak altijd een bak demo's en die neem ik dan mee naar de band. En dan meestal maak ik al een beetje selectie van... ik denk dat dit goed gaat werken en heel veel gaan we dan proberen. En The Fire is bijvoorbeeld de song die... als ik die demo... ja, die heb ik niet bij me, maar... als je die had gehoord en vergeleken met wat het nu is geworden... is het behoorlijk veranderd. En dat heeft ook te maken met de dynamiek binnen de band. En ook de energie die ik weer terugkrijg... en dat we vervolgens weer meeneem naar de schrijfsituatie. En dus dat heeft zeker heeft heel veel invloed.
0: En kunnen zij jou kwetsen als ze zeggen van... nou, Torre, wat je nou hebt gemaakt, dat is helemaal niet goed.
2: Als ze dat zouden zeggen, zouden ze me wel een beetje kwetsen. Ja. Maar dat zeggen ze meestal niet zo.
0: Is het nog nooit gebeurd in die 20, 25 jaar dat de staat bestaat?
2: Nou, dat gaat meer op een manier van... deze vind ik iets minder of zo. Ik vind die cooler of zoiets. Ik bedoel, maar of ze liegen allemaal tegen mij. Dat kan ook.
0: Dan hou je het niet zo lang voor.
2: Maar het heeft meestal iets positieve sfeer als in. De dingen die ik meestal wel voel, die snappen zij meestal ook wel. Of die beginnen ze in ieder geval te snappen zodra we het gaan spelen.
0: Ja, en dan kunnen ze het optillen.
2: Ja, en ze kunnen ook niet in mijn hoofd kijken. Hè? Want ik heb dan iets gemaakt, een demo. En dat is dan misschien, dat klinkt al... Ik bedoel, mijn demo's klinken steeds beter en beter. Dus dat is ook verraderlijk. Maar vroeger bijvoorbeeld waren dat demo's. En in mijn hoofd klonk dat dan al hoe het zou moeten gaan klinken.
0: Met alle effecten
2: van die... Precies, maar dan werd het pas iets zodra we echt gingen spelen. En dat is vaak ook het moment dat de rest het ook gaat snappen. Dus je moet het vaak... ook gewoon spelen.
0: Ja.
2: Maar ja, echt moet zeggen... de selectie die ik dan maak... wordt meestal positief ontvangen. Ja. Maar misschien laat niet iedereen achter van de tong zien... en doen ze dan vast ook tactisch en bewust.
0: Ja, dat is een beetje, het is net als met vrienden in een relatie en zo, toch?
2: Juist,
0: dat is wat jullie hebben. En al zo lang, en dat is wat ik zei tegen jou net achter de schermen... dat het zo bijzonder is dat jullie al zo lang meegaan... en nog steeds ook in dezelfde samenstelling. En tuurlijk doet iedereen ook wel eens wat naast. Een zijprojectje hier, zijprojectje daar. En dat is te gek. Maar vooral dat jullie elke keer weer samenkomen... wat is die groepsdynamiek die jullie hebben...
2: Die groep Zidim, ja, die is ontstaan op de middelbare school al. Hè? Dus het is ook een... bedoel, Job, de bassist, die ken ik al heel mijn leven, zeg maar. We zijn echt samen opgegroeid. En Rocco ken ik van de middelbare school. Tim ken ik niet uit die tijd. Dus wij speelden toen al in andere bandjes. En we zagen elkaar bandwedstrijden en zo. Toen vond ik Tim al... En Tim die speelde eigenlijk bij de original Go Back to the Zoo, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Shout-out.
0: Tim is de drummer van de staat.
2: Ja, dus we zijn eigenlijk een soort van samen opgegroeid. Ik denk dat het ook wel heel erg helpt. Ik bedoel, hoe ouder we worden, hoe meer we misschien ook veranderen. Of niet uit elkaar groeien, maar... Ja, ik bedoel, dus dat is wel belangrijk. Hoe hou je dat vast of zo? Ja. Maar ik denk dat we gewoon heel erg mazzel hebben met dat nog steeds werkt. En dat we elkaar ook gewoon goed kennen, denk ik. En elkaar ook ruimte geven. Ik denk als je met elkaar in de tourbus zit of zo, moet je ook niet te veel van elkaar verlangen, bijvoorbeeld. Nee. Weet je wel, het is zoals familie. Ja. Het lijkt daar heel erg op. Het zijn niet mijn vrienden, het zijn mijn broers. En met iedereen heb je een andere relatie, zoals ook in je familie.
0: Mooi. En wat is het grootste verschil dan met toen de Fantastic Journey of the Underground Man uitkwam en nu dan The Fire? Wat is het allergrootste verschil?
2: Dat we ouder zijn en dat we meer hebben meegemaakt. En ik denk misschien ook meer focus hebben of in ieder geval misschien een andere mindset. Ook weten van... Ik denk in het begin ben je vooral veel aan het meemaken. En wel, doe je het ook... Weet je ook nog niet zo goed wat je koers is.
0: Dus veel ervaren bedoel je? Dus veel,
2: ja, meer ervaring. En ook, ik denk in ieder geval dat ik voor mezelf spreek... meer een idee over wat het is en wat het kan zijn.
0: Een band?
2: Ja, bij gewoon de staat. Ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar... het is denk ik vergelijkbaar met elk ander persoon. Als je zeg maar, ik ben nu 40... ik denk dat je dan minder onzeker wordt op een bepaalde manier. En ook beter weet wat je belangrijk vindt.
0: Nu weet je wat je bent, wie je bent, met de staat.
2: Ja, en ik weet
0: jezelf.
2: Ook wat ik wil en wat ik belangrijk vind. En ook wat ik niet belangrijk vind en waar ik niet zoveel aandacht aan hoef te besteden.
0: En inhoudelijk, want The Fantastic Journey of the Underground Man was jullie eerste single. Moet vanavond ook even gedraaid worden als je het aan mij vraagt.
2: Okay.
0: En dit is dan jullie laatste single. Inhoudelijk is het ook wel een groot verschil, toch? Daar ging het, in de eerste single ging het over of je wel, misschien metaforisch, maar of je aan de vrouw kwam op een avond als je uitging.
2: Dat was een soort van simplificatie van wat uitgaan voor mij was, in die tijd.
0: En nu gaat het over, de fire gaat over de ellende in de wereld.
2: Ja, precies. Ja, nee, absoluut. Ik denk dat mijn teksten ook steeds meer over de maatschappij en het systeem en of het niet-systeem, of hoe je het ook wel wil noemen. Ik denk dat ze ook wel wat ik denk dat ze ook wel wat wijdser zijn geworden qua scope, zeg maar. En wat ook denk ik heel erg past bij de leeftijd. En ik zoom nu meer uit en ik schrijf gewoon over andere dingen, ja.
0: Is de staat tegen de staat?
2: Nee, zeker nee. Nee,
0: want soms krijg ik het gevoel wel, begrijp je dat? Of tegen het grotere systeem wat er boven ons hangt? Of het nou Amerika is, of dat het nou Den Haag is?
2: Nee, niet per se. Dat tegen bepaalde systemen, denk ik. Ik denk, je zou inderdaad, als je mijn teksten zou luisteren, zou je kunnen denken dat ik overal op heel veel dingen kritisch ben. Dat ben ik ook wel, maar het is ook, ik vind ook heel veel dingen heel fascinerend.
0: Ja,
2: en dan vind ik het ook tof om vanuit een ander perspectief te zingen, wat dan niet mijn perspectief is. Vaak op sarcastische manier.
0: Ja.
2: Het is niet altijd zo van, dit is stom of zo. Het is ook gewoon, zoals Kitty Kitty of zo, wat dan geïnspireerd is op die hele campagne, de eerste campagne van Trump en zo. Dat was ook, het was, zeg maar, ik ben zeker niet fan van Trump. Ik ben de laatste, denk ik. Die staat onderaan die lijst van potentiële fan. Ik vond dat toen ook gewoon
0: fascinerend.
2: Fascinerend, juist. Ik wil bijna zeggen fabeltastisch. Ik vond dat gewoon heel filmisch ook. En ik denk dat ik het ook een beetje songs een beetje zien als een soort van filmische dingen. En dat ik een soort wereldje wil maken, zeg maar.
0: Ik ga de fire nu draaien op Radio Veronica. En luister daarnaar met de kennis van Torre die het net heeft gegeven. En laat vooral ook even weten wat je ervan vindt.

0: Lekker!
1: The Fire, de staat op Radio Veronica. Goed zeg, Tori. Veel leuke reacties. We krijgen ook veel vragen binnen voor je, Torre. Dus we gaan zo even een rondje luisteraarsvragen doen.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg.

0: En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Frank van der Lende met de

0: Kaka. Een ain't nobody op Radio Veronica. Torren van der Staat in de studio. Ben je een beetje een soul man? Of is het echt alleen maar rock, rock, rock wat de klok slaat?
1: Ah, ik ben wel een soul man.
0: Ja?
1: Nou, ik weet niet, als je het zo zegt. Ik wil wel graag een soul man.
0: Ja, dat
1: klinkt wel goed.
0: Dat wil iedereen wel zijn.
1: Soul man.
0: Maar luister je soul thuis? Wat luister jij thuis?
1: Wat luister ik thuis? Oh man, ja, ik ben dan zo'n dude die zegt van alles.
0: Hè? Maar noem eens wat namen.
1: Nou, Death Grips. Ja, vrij specifiek.
0: Zeg maar helemaal niks.
1: Dat is heel lomp. Maar ook, ik luister ook graag Bach, bijvoorbeeld.
0: Nee, ja, dat bedoel ik.
1: Dat is wel, maar dat is, wel, ja, dat is echt zo'n ding om te zeggen, hè, op de radio.
0: Nee hoor.
1: Bach, ja, nee, maar
0: dat zeggen weinig mensen hier, hoor. En wat helemaal, luister je dan?
1: Als je muziek maakt, welke?
0: Ja, maar weet je wat je aanzet van Bach?
1: Want ik zet meestal gewoon een playlist aan, maar dan alleen maar piano.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: niet met strijkers erbij en toestanden, want dat vind ik irritant.
0: Ja,
1: of in ieder geval in een Bach...
0: De best of Bach Piano Works zet je dan bijvoorbeeld aan.
1: Bijvoorbeeld, maar dan skip ik meestal de eerste paar, want dat zijn van die classics die ik niet leuk vind.
0: Oh ja, dus dan ga je naar nummertje 4 en dan heb je dit in huis, Florim.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En wat doe je hier dan op?
1: Wat doe ik hier op?
0: Nou,
1: het is meer omdat het zo niet lijkt op wat ik maak en wat ik schrijf. En dat ik ook niet dit heel erg in mijn hoofd kan volgen de hele tijd. Dus zeg maar, het is voor mij als ik zeg maar popmuziek hoor of... Iets wat lijkt, of wat lijkt op popmuziek of wat klassieke structuur heeft, zeg maar. Niet klassiek als in popstructuur bedoel ik. Dan ga ik het ook snel analyseren of zo. En dit voelt meer als geluid.
0: Dus het inspireert je niet, maar het geeft je gewoon ontspanning en er is iets op de achtergrond.
1: Precies. Ja, en het doet me ook wat, zeg maar. Ik voel er dingen bij. Het is niet gewoon een soort van achtergrondmuziek, maar het is... Ja, ik vind het mooi.
0: Maar als je dan rommelt in huis of zo, als je de vaatwasser uitruimt en er zit een kind op de achtergrond te schreeuwen, of ook 's avonds als je alleen bent of een rustmoment.
1: Kan van alles zijn, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Vind het wel, hè? Die had ik niet verwacht dat we hieruit zouden komen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar ja, moet je nu ook Death Grips nu even aanzetten.
0: Ja, daar had ik echt geen zin in.
1: Dat is heel hard contrast. Maar,
0: Ja, maar dit is natuurlijk ook een contrast met de staat. Ik ga zo weer een plaat voor jullie draaien. Weet je welke week nog niet. Maar zeker die fire die we net hadden.
1: Yeah.
0: Dat is gewoon alsof er dan geheid wordt terwijl Bach aan het spelen is, toch? Met alle respect.
1: Voor je geheid? Wat zijn
0: dat? Geheid, alsof er een heipaal de grond is.
1: Oh, zo. Ja, ja, 100%. Nee, ja. Maar die dingen mogen allemaal naast elkaar bestaan.
0: Ja, heel graag zelfs.
1: En sterker nog, eigenlijk dat nieuwe album wat eraan komt, daar zitten stiekem ook best wel wat klassieke referenties in.
0: Toch wel?
1: Ja, maar heel subtiel. Ik bedoel, de fire die je net hoorde, die begint met pauken. Ik weet niet of je dat is opgevallen, maar het is natuurlijk een classic, behoorlijk klassiek instrument.
0: Heb je er wel eens met een orkest opgetreden?
1: Ja, ik heb wel eens met residentieorkest opgetreden. Ja.
0: En dan speel je gewoon die knallers van jullie en dan is het heel mooi met strijkers erachter nog en zo.
1: Ja, precies. Ja, dat waren gewoon arrangementen gemaakt van onze muziek voor orkest. Dus dat was heel apart. Tim was er ook bij, onze drummer. Dus we hebben het wel een beetje opgefokt. Wel iets lomper gemaakt dan het meestal zou zijn.
0: Ja.
1: Maar het werkt heel goed. We hebben heel veel songs die daar eigenlijk best wel geschikt voor zijn.
0: Wat vet. Ik krijg heel veel vragen over Carré. Dat gaan jullie doen. Er luisteren ontzettend veel mensen op deze zaterdagavond weer naar Radio Veronica. En je hebt heel veel fans nog steeds, Torren, met de staat. Gelukkig. Jullie staan in Carré. Maar zou het ook kunnen zijn dat het iets klassieker wordt? Iets rustiger?
1: Nee.
0: Een theater natuurlijk. Een prachtig theater.
1: Ja, ja. We hebben ook bewust dat uitgekozen om dat te doen. Ten eerste omdat we dat nog nooit hebben gedaan in Carré. Maar ook omdat we eigenlijk een show... Wat leuk is aan een nieuw album eigenlijk, is dat heel bewust ben ik, denk ik, 2-3 jaar geleden begonnen met het maken ervan. Maar tegelijkertijd begonnen met het maken van de show. Dus we hadden eigenlijk nog geen nieuwe nummers. Maar wel al begonnen met het bedenken van wat die show zou kunnen zijn. En dat is die show die we aan Carré gaan doen. Dus wat mooi is aan een nieuwe, ik noem het bijna een nieuwe campagne, een nieuw project wat we doen. De Staat heet het dus ook. Is dat al die dingen heel erg in elkaar vallen, voor mijn gevoel. Dus die show die we daar gaan doen, die hoort heel erg bij dat album. En het maken van de show heeft ook het album heel erg geïnspireerd. Dus eigenlijk, die show gaan we ook doen op Down the Rabbit Hole, deels. Carré wordt een wat langere variant. Maar het is dus een speciaal ontworpen show voor die situatie in Carré en die situatie in Down the Rabbit Hole. En het album is dus weer geïnspireerd door die show ook. Dus het was voor mij het doel om te kijken wat gebeurt als ik al die dingen tegelijkertijd ga bedenken conceptueel. Dus ben ik heel vroeg gaan samenwerken met andere mensen om dit te maken. Mensen zoals Borat Aket, die zeg maar heel erg bekend is van zijn audiovisuele installaties bijvoorbeeld.
0: En wat gebeurde er? Wat was het grote verschil met hoe je normaal een album maakte of nieuwe muziek? Dat je alles tegelijkertijd ging doen nu?
1: Ik denk dat het voelt meer als een, met een chique woord, als een gesamtkunstwerk.
0: Mooi.
1: Waarbij alle dingen die we nu uitbrengen, van de video's, de foto's, de show dus, de muziek. Dat het één ding is, dat het bij elkaar hoort. En ik denk, het voelt daardoor ook veel conceptueler dan eerder. Ik denk dat we altijd wel conceptueel werken, maar nu is het een soort, ja, wat ik zei, een dystopisch gesamtkunstwerk geworden. Wat denk ik ook qua thema, al die songs en de video's die horen bij elkaar. En die show dus ook. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen het gaan ervaren.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval heel leuk geweest om het te maken. We zijn het eigenlijk nog steeds aan het maken.
0: Het album komt ergens in september dan, toch?
1: Klopt.
0: Rond die carré-dagen. Ga je ook oude muziek spelen? Oude liedjes? In een carré?
1: Ja hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja. Nee, het is niet alleen mijn nieuw werk. Nee, maar het is wel een... ik wil niet te veel verklappen van
0: hoe
1: de show
0: het.
1: Is. Maar
0: het is wel goed. Het is wel interessant.
1: Het vertelt in mijn optiek wel een verhaal. Wat denk ik bij een rockconcert of een popconcert. In ieder geval, voor ons is dat nooit echt een ding geweest. We maken altijd een setlist die wel... we denken van die nummers willen spelen. Maar we zijn nooit heel erg inhoudelijk bezig met wat die nummers met elkaar te maken hebben en wat ze vertellen. En dat is nu denk ik heel anders. En we hebben ook gewoon met een hele toffe groep mensen dit gemaakt. Dus Tariq met die muziek dacht gewoon mooi.
0: Ja, het is echt wat te genieten.
1: Bijvoorbeeld hebben we Tariq Barry, die visuals doet voor ons. En die heeft in het verleden met Tom York ook gewerkt. Bijvoorbeeld, Radiohead, om maar niet het minste te noemen. En Floor Houwing ten Katen, die doet de regie. En die is een gerenommeerd theaterregisseur.
0: Dus echt een sick show.
1: Ja, het is wel heel bijzonder. Ik vond het in ieder geval heel vet om het. Ik vind het in ieder geval heel vet om het te maken. En dat is denk ik al heel wat waard.
0: Ik ga een oude plaat draaien zoals ik een half uurtje geleden beloofde. Ik dacht na het hele verhaal van dit, wat ontzettend interessant is, even knallen met de sweatshop.
1: Doe het.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuis in, mooi wonen.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: Wat een geld.
14: 18.000. Tot verdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde maar een haar met Kimi Antonelli die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het Veronica Weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
19: Dankjewel René. Verkeersinformatie, staan er nog 2 op deze zaterdagavond. Arnhem-Oberhaus op de A12 tussen Ouddijk en Duitsland 8 minuten en A76. Geleen-Keulen voor Duitsland ook 15 minuten extra reistijd.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Morgen.
11: eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
21: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
23: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
24: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
25: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
24: Zo geregeld. 123inkt.nl.
26: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
27: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
28: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
29: Maar je moet gewoon je boekhouden.
28: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
30: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: Lekker live. Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry.
1: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
0: Goedenavond, goedenavond iedereen. Het is Radio Veronica, dus de live club met Torre van de Staat. Draait het trouwens ook nog Boys of Summer van Don Henley. Daar worden mensen vrolijk van. Mag het ook weer zomer worden? Dat zou wel lekker zijn. Toch?
2: Ja, joh. Nou, we hebben het toch mooi gehad, joh.
0: Nee, zeker. Maar het is
2: regen is ook mooi. Kom op.
0: Ja, het is goed voor de natuur.
2: Plantjes.
0: Ja, jij woont nu in het landelijke, dus je bent veel meer met de natuur bezig, denk ik.
2: Absoluut, ja.
0: Heb je een beetje groene vingers, gelukkig niet?
2: Nee. Het zou wel chill zijn, maar...
0: Heb je echt een moestuin wel en zo dan?
2: Hebben we wel, ja.
0: Maar dat doet jouw vrouw dan? Of de familie?
2: Ja.
0: Lekker.
2: Ja.
0: Waar hou jij je mee bezig als je geen muziek maakt eigenlijk?
2: Ja, ik moet zeggen. Ik heb dus eigenlijk geen hobby's. Al mijn hobby's zitten in wat ik doe. Het mooie is met de staat, zeg maar, er is ook heel veel creativiteit in kwijt. Ja, ik kan er veel creativiteit in kwijt als in van... Het is niet alleen muziek maken, het is ook video's en shows. Dus, zeg maar, al mijn interesses zitten toch wel een beetje in die hoek. Gewoon in de kunsthoek, zeg maar. Dus, yeah. Dat is het mooie. Zo van, je kunt die interesses eigenlijk allemaal kwijt in de band. Dus ja, kijk, ik hou van films kijken en zo. Dat is een hobby, maar ja, dat sluit ook weer... Het is ook weer directe inspiratie, ja, voor wat ik maak en zo. Dus het loopt allemaal in elkaar over. Maar daarom ben ik ook heel blij met wat ik doe. Omdat het zo... Het loopt door elkaar heen bij mij. Het is niet zo'n gescheiden ding van werk, hobby, vrienden of zo. Ik bedoel, ja, de band is dat allemaal.
0: Dat zijn jouw vrienden en je broers. Ja.
2: En vergis je niet hoor, het is ook echt wel werk af en toe. Het is niet alleen maar zo van, oh, je hobby is je werk. Ja, wat veel mensen dan zeggen. Ja en nee, zullen we zeggen.
0: Ja, dat klopt helemaal. En over video's maken. We kregen een verzoekje van Etienne via de Veronica. Die wilde heel graag Who's Gonna Be The Goat horen. Dus die gaan we draaien nu. En daar zit een hele sikke videoclip bij. Wist ik niet. Maar daar heb je heel veel tijd in zitten. Dus daarom wil ik het even benoemen. Zoek hem vooral op YouTube. Daar staat hij uiteraard.
2: 100%.
0: Wat hebben jullie gedaan dan? Voor de mensen die het al van... Maak ze even lekker, de mensheid.
2: Nou ja, het is eigenlijk... Kijk, Who's Gonna Be The Goat, die song gaat over... dat ik niet de ambitie heb om de beste te zijn in alles. Zeg maar, daar gaat het liedje over. En dat is ook een beetje kritiek op mezelf, want dat heb ik natuurlijk de hele tijd.
0: Perfectionisme.
2: Maar dus in de video zie je ons eigenlijk, zie je mij en Rocco die zingen in die song. Zie je het bij allemaal. Goats. Greatest of all times. Dus ik heb mezelf heel het zitten editen met een greenscreen in allemaal, allemaal fragmenten van wat het wereldkampioenschappen turnen of... bekende artiesten. Ik zit in de Oscars publiek en zo. Ja, ik bedoel, ik vind het zelf gewoon een vet video geworden.
0: Ja.
2: Dus daarom zei ik het ook tegen jou van... Oh, je moet die echt kijken, want ik heb er keihard aan gewerkt.
0: Nou, precies. Ik heb nog niet gekeken. Ga ik nu ook niet doen, want ik ga er nu vooral naar luisteren. Who's Gonna Be The Goat van de Staat op Radio Veronica.

0: dit live. Oh, lekker! De staat hoorde je op Radio Veronica. Who's gonna be the goat? Stef is helemaal door het dolle dat we deze draaien op de Nederlandse radio.
1: Alsjeblieft.
0: Dat is alweer een tijdje geleden, denk ik ook. 2023 kwam je uit.
1: Ja, ja, is dat zo? Is dat een tijdje geleden? Ja, misschien wel. Hè. Deze tijd is alles
0: allemaal zo
1: drie
0: snel.
1: Jaar. Ja, het gaat allemaal zo snel.
0: Er staat te gast hier, althans, Torre daarvan, de frontman. Album komt uit in september. Er zit een munt bij, zei je net. Wat is dat?
1: Ja, als je nu, we hebben nu een pakketje. Die kun je, dan krijg je een t-shirt, heb je een t-shirt erbij. Maar we hebben ook een speciale munt gemaakt. Ik ben helemaal geïnspireerd door de populisten van deze wereld. En je moet gewoon een koning moet een eigen munt hebben.
0: Zeker.
1: En ik zie mezelf graag zo. En we hebben dus ook een speciale munt, zilveren munt. Niet echt zilver uiteraard, want het moet wel een beetje nep blijven allemaal. Staat mijn hoofd op. Aan de andere kant staat de trap erop van de King video. Dus ik ben heel blij ermee. Dus als jullie hem niet kopen, dan heb ik ze in ieder geval zelf thuis.
0: Thuis kan ik er
1: niks mee kopen.
0: Wat goed. Er staat een nieuwe album. Kan je dus al bestellen via het wereldwijde web. En dan krijg je hem in september, denk ik. Of krijg je hem ook nog veel eerder?
1: Nee, ik denk dat je hem in september... Ja, gewoon goede vraag. Ik denk dat je hem gewoon in september krijgt als die uitkomt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Misschien wel iets eerder dan de rest. Zoiets, denk ik.
0: Dat is wel een soort van bedankje.
1: Ja.
0: Torre, dankjewel dat je er was.
1: Leuk om hier te zijn, dankjewel.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Frank van der Lende.
10: Met de beste muziek aller tijden.
11: Dit is Veronica.

muziekje meeblaren, toch? Alpha Beat, Fascination, Radio Veronica. Daarvoor nog Genesis, A Land of Confusion. Vanavond weer veel live ook in Nederland, uiteraard. Ja, heel veel te doen. Meest omstreden is Kanye West, oftewel J in Arnhem. Speelt hij in het Gelderdoom. Ja, opvallend wat je er ook van vindt. Het gebeurt vanavond en er zelfs twee avonden doet hij. En in Burger Weeshuis, te Deventer, staat deze band. En ik vind het vet dat ze gewoon weer lekker live het hele land rondgaan. Goeie band, Fatal Flowers, daar heb ik het over. Misschien herkende je ze al. En het liedje Younger Days. Mooi voor op de zaterdagavond. Dit is Radio Veronica.

kunnen van links naar rechts. Het is tenslotte zaterdagavond. Wat fijn dat je er weer bij bent. Veel muziek zo het laatste half uurtje van de Live Club. Altijd om het een beetje goed te maken. Al dat gouden hoer, ja. Was ook lekker toch met jouw hoeren. Tussendoor fijne muziek. Het is de zaterdagavond van Radio Veronica. Ik weet niet hoe je erbij zit. Misschien opgewekt, misschien een beetje teleurgesteld. Misschien heb je een hele zware dag gehad. Hier krijg je toch altijd energie van. Je moet toch bewegen als je dit hoort. Die strijkers erbij. En zometeen die stem, die heerlijke stem van Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Yes, I think.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video. En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
25: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
23: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
26: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een keuken.
0: Keukenkampioen-divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht.

0: maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelre Dome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6000 euro. Het Veronica Weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl. Weer terug.

0: voor inkt en toners bij 123 Inkt?
1: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
0: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
10: En for love's sake. Each mistake. Oh.

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Boekhouden leuk?
10: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben 3 mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten, een python van 1,5 meter, in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Veronica Weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon. En het wordt dan rond 19 graden.
23: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
26: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
27: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Elf!
5: GWC!
4: Elf!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven!
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: De beste muziek aller tijden.

0: of you.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
3: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
2: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Boek nu je reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
17: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets. DanceValley.com.
17: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches on the look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws.
28: Het is 10 uur.
29: Goedenavond, ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn 2 mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen Ye zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in één klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. Eén jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het Veronica Weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja!
3: Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
5: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust. Let's
7: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
26: Oranje fans op.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet.

0: de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De beste muziek aller tijden.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan €8.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam,

Loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel 2 mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan €5 miljoen opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Het Veronica weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Ben je ook nieuwsgierig?
17: secondlove.nl.
18: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
19: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
19: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Atap.
5: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: De beste muziek aller tijden.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: 11!
17: GWC!
16: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven!
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
3: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
8: Tickets to the tribes!
4: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
13: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
1: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 12 uur.
21: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of Ye, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het hantavirus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toernooi uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 's Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.